is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68. Mark. De leukste en beste nummers uit de Belgische muziekgeschiedenis. Melinda.

Heerlijk om vandaag te mogen starten met de is van Bart Peters en de Papuitkoor. En hij staat aan zee. Welkom en dit bij Melinda FM Vroege Vogels met Mike.

De laatste dag van de Hap Food Festival gaat door in Normanpark vandaag vanaf 12 uur. En dan heb je ook nog de Vita Fest aan de Vita Krokodil vanaf 19 uur. Een wandeling met gids de cottages van Westende Bad gaat door vanaf 19 uur in Les Ypres. En aan de strand ter hoogte van Rauschenbergplein in Westende is er vuurwerk om 23 uur.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Closer. Vandaag heb je ook nog de zomertouren aan de IJzervallei. En dan heb je ook nog vanaf 16 uur in Diksmuiden de avondmarkt. En dat is een sfeervolle avondmarkt langs de Grote Markt. Je kan langs de marktkramers gaan of zelfs een koopje gaan tikken bij de lokale handelaars.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag is het aan de kust, deze ochtend toch wel zwaar bewolkt en nadien wisselen zon en wolken elkaar af, maar dan gaan we ook niet hoger dan 20 graden. En dan morgen gaan we de dag zwaar bewolkt starten, maar ook nog een kans op een spatje regen. Tegen de middag morgen wordt het zonnig, temperaturen om en bij 21 graden.

Vandaag kan je ook nog naar Lapscheuren gaan, want daar is er de 22e grens- en krekentocht. Wandelafstanden zijn er vanaf 5, 8, 13, 18 of 21 kilometer. En onderweg zijn er wel rustplaatsen voorzien en kan je genieten van een gezellige wandelsfeer. Starten doe je straks vanaf 7 uur tot en met 19 uur aan zaal Heldenwijs in Lapscheuren. Dat is in Damme.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

Vandaag trouwens ben je van harte welkom op de gezellige rommel- en crea-markt op de camping De Lombarde in Lombardzijde. En dit dan vanaf 9 uur tot 16 uur. Toegang is er volledig gratis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
2: The one and only Belle Perez!
3: Come on, Brussel! Chiquitan, chiquitan, chiquitantan,
4: chiquitan, chiquitantan. Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land, we hebben alles. We hebben zee, we hebben bijna bergen.
5: Goed bier, mooie mannen, dus daarom moeten we fier zijn.
4: En ook mooie vrouwen, niet vergeten.
1: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond "De Falklandeilanden zijn van ons." Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68. Maar de leukste en beste nummers uit de Belgische muziekgeschiedenis.

moet wel de originele versie zijn dat we nu vandaag hebben gedraaid van Remo van het Groene Woud uit 1977 met zijn meisjes. Nadien is het eigenlijk nog in verschillende versies opgenomen. Trouwens, welkom. Dit is Melinda FM.

Gracie Abrams en Hit the Wall. Vandaag kun je dus naar Bredene gaan, naar Pasteelveld, want daar is dus decor voor een uniek festival van live dance, westernsfeer en rockabilly. En vandaag gaat het door van 14 tot 22 uur.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag wordt er vandaag om 11 uur een Tedeum-viering ingericht in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Nieuwpoort. Publiek is er van harte welkom en nadien volgt er dan een optocht van het stadsbestuur om begeleiding van de koninklijke katholieke fanfare Nieuwpoort doorheen de stad.

0: Linda FM weerbericht.
1: Deze ochtend aan de kust zwaar bewolkt. Nadien wisselen zon en wolken elkaar af bij een temperatuur van 20 graden. Morgen gaan we onze dag aan zee zwaar bewolkt starten, maar de kans op een spatje regen is wel klein. En vanaf de middag morgen wordt het dan wel zonniger, temperaturen rond 21 graden.

Vandaag, dinsdag 21 juli, vieren we dus onze nationale feestdag. En die dag verandert Terzeedijk, de hoogte eigenlijk van het Kurszaal van Oostende, in een betoverende openluchttheater. En de feestdag gaan ze vandaag in Oostende afsluiten, traditioneel met een vuurwerk op het Grote Strand.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

De stad Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest gaan verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. De stad vraagt daarom om gewonde vogels of vogels die zich in een drukke straat bevinden naar het vogelopvangcentrum te brengen.

We sluiten af met nieuws voor vrijdag en zaterdag, want dan wordt het Marktplein van Middelkerke de prijs to be voor de Open Air Apero. Je mag er genieten van een sfeervolle afterwork, gezellige aperitiefmomenten en een bruisende openluchtfuif. En wij maken een afspraak met de Vroege Vogels. Morgen vroeg om 6 uur. Fijne dag. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
2: The one and only Belle Perez!
3: Come on, Brussel! Tchikitan, tchikitan, tchikitan,
4: tchikitan, tchikitan, tchikitan. Wij zijn heel blij dat Bellen er is, we zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land, we hebben alles, we hebben zee, we hebben bijna bergen.
5: Goeie bier, mooie mannen, dus daarom moeten we fier zijn.
4: En ook mooie vrouwen, niet vergeten.
1: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
6: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
1: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 5:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

21 juli vandaag, Nationale Feestdag. En ook Melinda FM gaat daaraan meewerken. Ieder uur starten we met een belpopnummer. En in dit geval was dat T-Sematic met Ola Lala uit 1980. Dat gezegd zijnde, wens ik u een opperbeste

Ja, je krijgt in de loop van de uitzending natuurlijk nog meer Belgische muziek te horen. In dit geval waren dat Jo Swinnen en CDV met Dansen in de Straat. En nu terug naar 1981, Rio van Maywood.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Op zondag 26 juli trekt de boeteprocessie opnieuw door het historische centrum van Veurne. Deze bijzondere processie is al eeuwenlang een vaste waarde in de stad en blijft ook vandaag een indrukwekkende uitdrukking van volksgeloof, traditie en cultureel erfgoed. De stoet vertrekt zoals elk jaar om 15.30 uur vanuit de Sint-Walburgakerk.

En dan het weerbericht, dat blijft een beetje onveranderd bij gisteren. En het blijft vaak droog en wisselend tot soms zwaar bewolkt. We halen maxima tot 22 à 23 graden bij een meestal matige noordenwind.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Nog een van die prachtige klassiekers uit 1982, The Eye of the Tiger van Survivor. Tot zometeen na 9 uur.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Op vakantie. Dat is de nieuwe zomershow van Gert en James en die is in première gegaan in het Studio 100 Theater in De Pannen. De revue brengt humor, muziek en dans met de vernieuwing dat ze enkel nog eigen liedjes brengen. En vorige zomer werden 25.000 tickets verkocht en de nieuwe editie lijkt af te stevenen op meer dan 30.000 bezoekers. Vandaag, op deze 21ste juli, wordt Nationale Feestdag gevierd en ook in Vita Fest in Middelkerke doen ze dat. Het zwembad aan de Westendelaan wordt voor één dag omgetoverd tot een speelparadijs met opblaasbare attracties, springkastelen en uitdagende hindernissen voor jong en oud. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. In Petem werd gisteren Zotte Maandag gevierd. Dat is een volksfeest rond Sint Eloy dat duizenden bezoekers lokt. Gastvedette Anastasia Chernouk die beleefde de hele dag mee, inclusief de feeststoet die om 16:30 begon. En door de aanhoudende droogte was het traditionele vuurwerk vervangen door een klank- en lichtshow. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatsen wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door... Ja.

Mariah Carey en Without You. De slotweek van de Ronde van Frankrijk opent met een individuele tijdrit van 26 kilometer. Zowel de start als de finish zijn aan het meer van Genève, maar daartussenin gaat het heuvel op. Er zitten zo'n 500 hoogtemeters in de route.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op deze nationale feestdag zijn er natuurlijk avondmarkten. Twee zelfs vandaag aan de Zeedijk in Wenduinen vanaf 16:30. En er is ook nog vanaf 17 uur deze namiddag een avondmarkt in Niepoort in het stadscentrum.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine 1-2-3. Blijf trouw aan jezelf, want dat brengt oprechte voldoening en stelt anderen in staat om je echt te leren kennen. Let's go.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nog een van die klassiekers uit Vlaanderen van 21 jaar geleden. Clouseau en hier bij jou. Dit was de muziekdoos voor vandaag. Dinsdag, wens je nog een fijne dag. Geniet ervan. En tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8, het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Op vakantie. Dat is de nieuwe zomershow van Gert en James en die is in première gegaan in het Studio 100 Theater in De Pannen. De revue brengt humor, muziek en dans met de vernieuwing dat ze enkel nog eigen liedjes brengen. En vorige zomer werden 25.000 tickets verkocht en de nieuwe editie lijkt af te stevenen op meer dan 30.000 bezoekers. Vandaag, op deze 21ste juli, wordt Nationale Feestdag gevierd en ook in Vita Fist in Middelkerke doen ze dat. Het zwembad aan de Westendelaan wordt voor één dag omgetoverd tot een speelparadijs met opblaasbare attracties, springkastelen en uitdagende hindernissen voor jong en oud. In Petem werd gisteren Zotte Maandag gevierd. Dat is een volksfeest rond Sint Eloy dat duizenden bezoekers lokt. Gastvedette Anastasia Chernouk die beleefde de hele dag mee, inclusief de feeststoet die om 16:30 begon. En door de aanhoudende droogte was het traditionele vuurwerk vervangen door een klank- en lichtshow.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: 21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8. 12 uur lang. De grootste Belpopklassiekers. Het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

0: bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog één laatste.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
2: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
1: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
3: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
4: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
1: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk défilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
5: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
1: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 5:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: boven uiteraard, net na het nieuws van 12 uur hier bij Melinda FM. Giswin en de Skeps waren dat met Hard Times.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: 21 juli vandaag nationale feestdag hier bij ons in België. Het is een officiële algemene verlofdag waarop de eetaflegging van Leopold I, de eerste koning der Belgen, in 1831 wordt gevierd. De dag staat vol met festiviteiten, waaronder de traditionele militaire défilé in Brussel en tal van volksfeesten ook bij jou in de buurt. Vrienden en vriendinnen, welkom op dit feest hier. Club de Wit tot 2 uur.

In 2005 besliste nog een kantongerecht in België dat deze Frozen niet meer mocht verkocht worden of niet meer worden gedraaid door diverse radiostations. Een componist uit Mouscron beweerde namelijk dat dit nummer plagiaat was van zijn werk Ma vie fout le camp. Maar tegenwoordig mag dat terug allemaal, dus vandaar nog eens op de radio op deze dinsdag. Madonna dus en Frozen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Erik Vlaanders hier tijdens Club de Wit en urenlang. Nu Gilbert Bécaud, geboren in Frankrijk in Toulon, als François Cillian leerde al op jonge leeftijd piano spelen. Hij begon in 1948 zelf liedjes te schrijven, met als resultaat onder meer ook deze plaat hier, L'important c'est la rose.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 21 juli vandaag en ontegensprekelijk beginnen we onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1831. Dan is er de eetaflegging van Leopold I, de eerste koning der Belgen. Ter herinnering, hieraan is 21 juli de nationale feestdag van België. 1865, op het Marktplein in Springfield, Missouri, schiet Wild Bill Hickok Dave Tutt neer in wat wordt gezien als het eerste westernduel. 1873, in Adair, Iowa, beroven Jesse James en de James Younger Gang een trein. Het is de eerste succesvolle treinberoving in het westen van de Verenigde Staten. In totaal werd $3000 gestolen van de Rock Island Express. 1969, de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong zet als eerste mens ooit voet op de maan. 1974, wielrenner Eddy Merckx wint opnieuw de Ronde van Frankrijk. 1983, op het Vostok Station op de Zuidpool wordt een buitentemperatuur gemeten van min 89,2 graden Celsius. De laagste buitentemperatuur ooit op aarde vastgesteld. 1990, in Berlijn vindt de opvoering plaats van The Wall naar de gelijknamige LP van Pink Floyd. Zo'n 200.000 toeschouwers maken op de Potsdamerplas de symbolische heropbouw en afbraak van de Berlijnse muur mee. 2005, na de terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005, wordt Londen opnieuw opgeschrikt door een reeks explosies van bommen in het openbare vervoer. 2010, een half jaar na de zware aardbeving in Haiti, schrapt het Internationaal Monetair Fonds alle schulden van het land. 2013, koning Albert II van België treedt af als koning der Belgen. Zijn oudste zoon, prins Philip, legt de eed af en wordt zo de zevende koning der Belgen. Vandaag 21 juli, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Baby Rexha samen met de originele uitvoerders van het nummer destijds, Faithless. Dat was New Religion net na de historische nieuwsfeiten.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Met nu nog tot aan de airplay van deze week Robin Gibb. Samen met zijn broers Morris en Barry vormde hij de Bee Gees, maar hij had ook solo hits te pakken. Onder meer met Saved by the Bell en ook met deze plaat hier in de jaren 80, Juliet.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jammer genoeg tikt de klok voor haarzelf niet meer. Iemand die we nog elke dag missen, nietwaar? Een groot talent van bij ons, Jasmin was dat. En altijd weer tikt de klok. Dit eerste uur van Club De Wit sluiten we af op deze dinsdag met Aerosmith en Love in an Elevator. Zanger Steven Tyler putte inspiratie uit een wilde nacht die zijn climax bereikte in de lift. Als hij met een vrouw stond te zoenen in die lift, ging de deur plotseling open en dat is naar eigen zeggen van dus Steven Tyler destijds echt gebeurd. What?

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Feest in Brussel voor onze nationale feestdag. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van deze dag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
2: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
3: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
1: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
4: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
1: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er rond deze tijd aan, Evenepoel rond 5:15. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. 21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8, het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

0: Klaas Delru, de oprichter, de zanger en zeg maar het boegbeeld van deze Yevgeny, is een notoire supporter van voetbalclub KV Mechelen. Komt dan ook uit Mechelen. Yevgeny, net na het nieuws van 1 uur en als ze lacht.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze dinsdagmiddag. Welkom erbij allemaal. Nu met een greep uit onze top 30. Hier is Boza.
2: Zeg

Opgericht deze stereo MC's door Rob Birch en Nick Hallam destijds en vooral populair in de jaren 90 dankzij deze single hier, Connected. De stereo MC's dus waren dat hier tijdens Club De Witte. Nu filmmuziek uit een film die we ongegeneerd allemaal al hebben gezien. Ik heb het over Ghostbusters van Ray Parker Jr., de gewezen zanger dus van Radio, met een solo single.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Zotverliefd en Bart Kael, nu Fleetwood Mac. En Tusk, de muziek van dit nummer is gebaseerd op een riff die de band meestal speelde als de bandleden geïntroduceerd werden tijdens liveconcerten. Lindsey Buckingham speelde de drumsessie van dit nummer op een doos papieren zakdoekjes in zijn badkamer en neemt sommige delen van de zang liggend op de vloer op. Tusk, by the way, is een bijnaam voor het mannelijke geslachtsdeel. En het nummer gaat dus voornamelijk over seks.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Zijn favoriete stack is dus bij deze bezongen. Club at the End of the Street. En Elton John op deze 21 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Charlotte de Witte is jarig, de Belgische producer en DJ wordt er 34. Damian Marley, de Jamaicaanse zanger en zoon van Bob Marley, wordt er 48. En Charlotte Gainsbourg, de Franse actrice, het Franse model en ook zangeres, wordt er 55. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse zanger Cat Stevens. Die wordt er vandaag 78.

0: Er zijn maar weinig mensen ter wereld die bewust afscheid nemen van een succesvolle carrière om zich volledig te kunnen inzetten voor hun geloof, liefdadigheid en de wereldvrede. Cat Stevens is zo'n man. Als wereldberoemd popartiest verruilde hij in 1977 zijn gitaar en populariteit om een relatief anoniem en spiritueel leven in het teken van de Koran te gaan beleven. Hij is jarig vandaag, die Cat Stevens. Hij wordt er 78, hier te beluisteren met Matthew en Sun.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Kaoma nog eens op de radio. En Lambada.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Muziek van de Pussycat Dolls samen met Busta Rhymes was dat en Don't You op deze 21 juli.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van...
0: En vandaag is Nationale Feestdag, dus vandaag houden we het lekker Belgisch, lekker Vlaams. We gaan naar de zomer van 2006 voor de zomerhit van Willy Sommers, Laat de Zon in Je Hart. Het is een zomers belpopnummer waarin de liedjesverteller vertelt dat de luisteraar moet genieten van het leven. Hij heeft in het lied vervolgens verschillende voorbeelden waarom men dat zou moeten doen. Het nummer is een van Willy Sommers' meest beluisterde liedjes. Goed voor 17 weken hitparade destijds, met als hoogste positie de nummer 13.
2: We

staat na haar zware en zwarte periode na het verlies van haar geliefde man opnieuw op het podium en zoiets kunnen we enkel en alleen maar toejuichen, nietwaar? Let the sunshine in, zo zong ze. Dat was Belle Pierres en deze R.E.M. samen met Kate Pearson en Shiny Happy People mogen Club de Wit afsluiten op deze dinsdag. Bedankt voor het luisteren, veel plezier bij de rest van de crew en heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Vandaag, op deze 21ste juli, wordt Nationale Feestdag gevierd. En ook in Vita Fest in Middelkerke doen ze dat. Het zwembad aan de Westendelaan wordt voor één dag omgetoverd tot een speelparadijs met opblaasbare attracties, springkastelen en uitdagende hindernissen voor jong en oud. In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Op vakantie. Dat is de nieuwe zomershow van Gert en James en die is in première gegaan in het Studio 100 Theater in De Pannen. De revue brengt humor, muziek en dans met de vernieuwing dat ze enkel nog eigen liedjes brengen. En vorige zomer werden 25.000 tickets verkocht en de nieuwe editie lijkt af te stevenen op meer dan 30.000 bezoekers. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: 21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8. 12 uur lang. De grootste Belpopklassiekers. Het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

0: Appelplaat van een zeer goede zangeres. Joël Meyer samen met haar groep Blues uit 1981. Je suis venu te dire que je m'en vais. Hey, goedemiddag iedereen. Van harte welkom bij Melinda FM. Jawel, het is onze nationale feestdag. Ja, en we gaan genieten van wat meer belpopplaten. Ook in dit uurtje tijdens zomermatinee. Fijn dat je alweer meeluistert. En blijf gewoon gerust bij ons, het wordt hier gezellig.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.
2: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to...

0: plaatje was dat uit de 90s met een heel gemakkelijke titel. Blue Dabadi Dabada, dat was Eiffel 65. Het is 21 juli.
1: Het is zomer.
0: En op 21 juli 1831, toen legde Leopold I de eed af als de eerste koning der Belgen. En die dag wordt beschouwd als het begin van de moderne Belgische monarchie en de onafhankelijke Belgische staat. En wij vieren dat vandaag met wat meer

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Boogie Beats en Nothing's Gonna Stop Me. Ik denk dat ze het bij het rechte eind hebben. Zometeen in onze cocktailplaat, helemaal in het teken van België. Maar eerst de Kiki D-band, ken je deze nog? I've Got The Music In Me.

0: komt toch al uit 1974. Het was toch wel een grote hit in der tijd en zo herkenbaar. Kick It D-Band en I've Got The Music In Me.
1: De cocktailplaat.
0: We zijn vandaag 21 juli, we vieren de Nationale Feestdag en we doen dat met meer Belgische muziek. Wat denk je van deze? Dit is Kate Ryan.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: tweede keer. Als je kaartjes hebt, dan ben je gelukkiger, ja. Marshmello en Thomas Redd en Where We Go.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1995. Toen maakte Clouseau een succesvolle comeback met Passie. Na een Engelstalig avontuur koos de groep opnieuw voor Nederlandstalige muziek. En met succes. Passie groeide uit tot een van de grootste Vlaamse hits van dat jaar en stond wekenlang hoog in de hitlijsten.
1: Het muzikale

Wekenlang stond die plaat nummer 1 in diverse hitlijsten. Hunter X met heel veel mensen er nog omheen. Dit was Golden. We gaan richting 3 uur. Zometeen is er Luc de Lee met de Belgische Rotonde tot aan 4 uur. Om 5 uur is er de Spits en om 6 uur de Turbulentieshow. En al deze collega's draaien ook wat meer belpopmuziek, want het is tenslotte onze nationale feestdag. Morgen dan zijn we graag terug en dan doen we het opnieuw tussen 2 en 3, ook samen met de hitstory van Christophe Van Dam. Ik wens je nog een fijne feestdag, geniet er nog volop van en blijf ook luisteren naar Melinda FM. En dit is voor jullie nog Modern Talking. Tot morgen!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een op en top Belgische start vandaag met Soul Sister and the Way to Your Heart. We danken nog even het team van de matinée en wij zijn er weer tot 4 uur met een nieuwe aflevering van de Rotonde op deze dinsdag. En wie er vandaag ook bij is, is Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Welkom.

Meteen de originele versie van The Weather Girls en It's Raining Men. Koopjesjagers, opgelet. Op zondag 26 juli is het tijd voor de Bredense Garage Sale. Tientallen buurtbewoners verkopen hun leukste tweedehands vondsten. Van speelgoed en kledij tot meubels, boeken en decoratie. Er is voor elk wat wils. Kom gezellig snuisteren, ontdek verborgen schatten en beleef een leuke dag in Bredene. Afspraak op zondag 26 juli tijdens de Bredense Garage Sale.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Een naam die misschien niet zo inslaat bij menige mensen, Eric Carmen. Hij overleed in 2024, maar liet wel enkele pareltjes achter, zoals Love Is All That Matters, All By Myself en deze Hungry Eyes. En die mensen, die kennen we zeker allemaal. CCR of Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight. Hey!

van dit jaar een donkere dag voor de showbiz in België, want dan moesten we afscheid nemen van deze dame, Margriet Germans en een vriend. En dit is dan ook alweer muziek die we kennen uit de hitparades van alweer een klein tijdje geleden, uit 2025, Cameron met Camp.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

stevige muziek van Starship. De band bestaat al sinds 1984 onder de naam Jefferson Airplane. Maar door het vertrek van een van de leden moest hij in 1985 veranderen van naam om juridische redenen en het werd Starship and We Built This City. En dit is dan weer muziek van Escobar en Heater Nova. Heel wat kalmer met Someone New.

Exile and Kiss You All Over. Van ons een kusje hier, een kusje daar. En morgen dan zijn we terug met een nieuwe aflevering. Alweer de midweken aflevering voor morgen. En wij gaan eruit met Benson Boone en Sorry I'm Here For Someone Else. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Op vakantie. Dat is de nieuwe zomershow van Gert en James en die is in première gegaan in het Studio 100 Theater in De Pannen. De revue brengt humor, muziek en dans met de vernieuwing dat ze enkel nog eigen liedjes brengen. En vorige zomer werden 25.000 tickets verkocht en de nieuwe editie lijkt af te stevenen op meer dan 30.000 bezoekers. Het Dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. Vandaag, op deze 21ste juli, wordt Nationale Feestdag gevierd en ook in Vita Fist in Middelkerke doen ze dat. Het zwembad aan de Westendelaan wordt voor één dag omgetoverd tot een speelparadijs met opblaasbare attracties, springkastelen en uitdagende hindernissen voor jong en oud. De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: 21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8. Het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

Belgisch werk van The Kids, There Will Be No Next Time. Vandaag 21 juli, een nationale feestdag. Dat wil zeggen dat we nog wel meer van die Belgische muziek gaan draaien tussen nu en een uur of vijf. Wat is er vandaag nog te doen? Wel, rit 16 in de Ronde van Frankrijk, Evian-le-Bain naar Thonon-le-Bain, individuele tijdrit over 26 kilometer. En we hopen natuurlijk allemaal dat onze kandidaat Remco Evenepoel het gaat halen na 26 kilometer en 500 meter. Wees welkom!

Een opname uit 1999. New Radicals, You Get What You Give. Wat zoveel wil zeggen dat je oogst wat je zaait.

Ik met slapeloosheid zal ook een korte nacht geweest zijn voor ons koningshuis. Want zij werden vanmorgen verwacht op het Tedeum. Ik las hier net dat vooral de toekomstige koningin van België, Elisabeth, heel veel aandacht kreeg. Het is het meest populaire.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

Wij zelf vinden dit een fantastische nummer van de Stranglers uit 1982. Golden Brown, de Rode Duivels, moet op zoek naar een nieuwe coach. Maar in Frankrijk hebben ze al een opvolger voor Didier Deschamps. Dat wordt Zinedine Zidane. En wij hebben Franse muziek, tenminste een Franse zangeres met Engelstalige muziek. Sheila and the Bee Devotion singing in the rain.

Een van die klassiekers uit Belgische popmuziek. We hadden het al aangekondigd in het begin van het programma dat we vandaag er wat meer Belgische muziek in steken. Gorky met Mia. Ik heb ook eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag. Ziet dat er nog vrij goed uit. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken. Temperaturen tot 20 graden. Voor de komende dagen dat is wat minder. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zou het zeer grijs zijn. Blijft droog tot zaterdag. Vanaf zondag zouden we ook regen krijgen. Temperaturen zitten zo begin 20 graden. Vanaf volgende week maandag wordt het terug beter. Temperaturen 21 graden op maandag en reeds 23 op dinsdag.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Je kan hem kennen als acteur in Miami Vice, maar ook enkele plaatjes heeft hij opgenomen. En dit was een van die grote hits, Don Johnson met A Heartbeat. En nu een toepasselijke op onze nationale feestdag, Dimi, België. Ik ben

Huggle Topic, Arash en Decolm. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van het programma. Veel plezier zo dadelijk met de Turbulentie Show. Morgen zijn wij er weer vanaf een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
1: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motor en sindsdien is hij spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michelle Martens van Westtour.
3: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust, maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen en ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
1: Ook de rest van de zomer verwacht Westtour nog heel wat bezoekers. En rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die op het WK opliep. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit stond overal op 1 in 1989, moet ik zeggen. Welkom op deze nationale flopdag, of moet ik zeggen nationale feestdag. De turbulentie.

De tranen komen je ongetwijfeld ook wel in de ogen, want zo romantisch was dit plaatje toch wel van Mariah Carey met My All. Zometeen de geest in.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Deze man heeft toch wel Vlaanderen volledig op de kaart gezet, deze Lost Frequencies. Zo zie je maar, de gidsen blijven altijd komen in die turbulente show. Zelfs op dinsdagmiddag bij Melinda FM met Billy Ocean.

Ja, zo zie je maar, af en toe besteden wij ook aandacht aan het Franstalige chanson. En dat deden we uit 1977 met Jeannette en Pourque Tuvas. Voor je gaat, moet je blijven luisteren naar die turbulentie show met bijvoorbeeld Scooter.

0: Je radio op volle kracht op dinsdagmiddag met Scooter.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

Remember the 80s op dinsdagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Mike and the Mechanics met The Living Years. Nu op naar de top van het uur met de nieuwe van 8. Ja.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogačar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
1: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
3: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijks realiteit wordt.
1: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

21 juli, Belpopdag. Van 8 tot 8, 12 uur lang. De grootste Belpopklassiekers. Het beste uit de Belgische popgeschiedenis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alleen muziek van hier.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
2: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te vragen of we die nog hebben.
1: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij dé topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Yeah.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
2: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen en we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, dat zal niet evident zijn.
1: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Var. Daar werd al voor gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar. Sinds vanmiddag is er al 1700 hectare in de as gelegd. En de brand breidt nog verder uit. 400 mensen moesten geëvacueerd worden. 6 mensen raakten licht gewond nadat ze te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïnse media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken met lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.